is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Alle mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft en dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van zijn donaties. En dat hij nu ook zal stoppen met doneren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 691 lichamen geborgen. Het gaat om 16 doden in Tibet en 675 in Nepal. In totaal zijn er ook nog zo'n 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering $3,6 miljoen heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. Het toernooi in Mexico was voor Mertens een voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint trouwens vandaag. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als OH Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard en dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt nu knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er nog kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
2: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
1: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon. Vooral in het westen is er ook kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

0: Bob, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd aan Eekhout.
2: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
1: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit, Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
3: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
1: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

lang geleden dat ik deze plaat nog eens hoorde. Odyssey met Going Back to My Roots. En toevallig is Odyssey momenteel ook in de bioscoop te zien. Van het grote witte doek terug naar de muzikale roots. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio hier bij Melinda FM.

autoliefhebbers kunnen het weekend van 5 en 6 september richting De Panne. Want daar vindt De Panne for Cars plaats. Op en rond de esplanade zijn oldtimers, defenders en indrukwekkende GT's te bewonderen. Er zijn rallies, muziekoptredens en activiteiten voor het hele gezin. Ook een ritje in een defender of zelfs een helikoptervlucht behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie vind je op depannevoorcars.be.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

Dance Away. Zo dadelijk hier bij Belinda FM, de Airplay van de week. Maar eerst nog een lied dat oorspronkelijk werd opgenomen door Robert Knight in 1967, maar deze versie van de Love Affair uit 1968 werd een internationale hit.

Een bijzondere filmavond beleef je zaterdag 12 september in De Pannen tijdens Duinklanken. Cinema Under the Trees. Kijk je midden in de natuur met het bos en de duinen als uniek decor. Op het programma staat de film Deep Blue, een originele manier om een nazomersavond aan de kust door te brengen. Meer informatie vind je in de activiteitenkalender van De

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Vanaf de 1 oktober kan je in Kortrijk in twee zones 20 minuten gratis kort parkeren. De maatregel die geldt onder meer aan scholen, maar ook voor wie snel een boodschap wil doen. Wie een ticket neemt aan de automaat of zich aanmeldt via de parkeerapp, die kan daar 20 minuten gratis parkeren. De regeling komt er na een evaluatie van het nieuwe parkeerplan in Kortrijk. In het woonzorgcentrum Sint-Auricus in Roeselare komen er begin volgend jaar 26 extra plaatsen bij. Daarvoor wordt de noordvleugel van het gebouw heringericht. Het centrum telt vandaag 90 bewoners, maar door de stijgende vraag komen er ongeveer 120 plaatsen bij. In de vleugel woonden tot nu toe ook 9 kotstudenten. En komend schooljaar is er nog plaats voor 2. Zij zullen wel veel intensiever samenleven met de bewoners. De vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden in kustgemeente De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Het incident gebeurde eind de maand juni langs de Wenduinse Steenweg. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing tot vrijlating. In Brugge is er ophef rond gemeenteraadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. De stad die heeft haar ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt omdat ze volgens burgemeester Dirk de Vouw niet langer in Brugge zou wonen. Dat bleek uit meerdere politiecontroles. Het stadsbestuur die wil haar daarom ook uit de gemeenteraad. Laremans die ontkent dat ze verhuisd is en zegt dat ze boven een horecazaak in Brugge woont die ze zelf openhoudt. In het AZ Delta in Torhout nemen verschillende patiënten deze en volgende week hun intrek in een vernieuwde vleugel van het ziekenhuis. Onder meer de consultatieruimtes, het labo en de bloedafnamelokalen die verhuizen. De oude vleugel die was verouderd en ziet er nu helemaal anders uit. Met meer rust voor patiënten en betere werkomstandigheden voor het personeel. Urban Gardens, het glampingbedrijf van Parsifal Koeman en Mark Koeken, mag de vroegere site van Sport Vlaanderen in Blankenbergen uitbaten. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens een extra zitting. De stad Blankenbergen die zocht een nieuwe uitbater nadat Sport Vlaanderen de werking op het domein stopzette door besparingen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Ontbijtradio met Jan.

Een plaat waar ik steeds vrolijk van word als ik deze hoor. Wang Chung met Everybody's Have Fun Tonight. Goedemorgen, dit is deel 2 van Ontbijtradio, de zondagse versie.

Zondag 13 september steken heel wat vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens de Eneco Clean Beach Cup. Deze grote strandschoonmaak brengt de mensen samen om onze kust opnieuw een stukje mooier en properter te maken. In de pannen kan je deelnemen tussen 13 en 17 uur. Een ideale activiteit voor wie graag een frisse neus haalt en tegelijkertijd iets goeds wil doen voor de natuur. Meer informatie op depannen.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

We hebben de voorbije vakantie heel wat mooie zomernachten gehad. Warme temperaturen, heel weinig regen en vooral heel veel gezelligheid. Ideaal dus om deze zomerklassieker nog eens uit de platenkast te halen. Leo Bodri met Zomernacht.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

zondag 13 september staat helemaal in het teken van Open Monumentendag. Over heel West-Vlaanderen openen bijzondere erfgoedlocaties hun deuren voor het publiek. Dit jaar draait alles rond het thema In Goede Handen, met aandacht voor het behoud en herstel van ons erfgoed. Meer informatie en het volledige programma vind je op openmonumentendag.be.

Dimitri Vegas en zijn vrienden met Pom Pom. Dit was Ontbijtradio van deze zondag 30 augustus hier bij Milena FM. Het einde van de vakantie in Vlaanderen is echt wel in zicht, want vanaf 1 september gaan de schoolpoorten natuurlijk weer open en zijn de files opnieuw dagelijkse kost. Maar geen nood, de muziek blijft gewoon doorgaan hier bij Milena FM. En zo dadelijk is het de beurt aan Robbie met zijn classics. Bedankt voor het luisteren en geniet nog van deze mooie, fijne zondag. Dag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.
1: Zondagmorgen 10 tot 12. Classics at

We zijn deze zondagmorgen begonnen met Casey and the Sunshine Band uit 1983 en Give It Up. De laatste classics voor deze maand. We zijn zondag 30 augustus. Wees welkom. Hier is David Garrick.

Barry White en You See the Trouble with Me. In januari 1968 bereikte het protest rond Leuven-Vlaams zijn absolute kookpunt. Vlaamse studenten en professoren eisten de overheveling van de Franstalige afdeling van de Koninklijke Universiteit Leuven naar Wallonië. Straten vulden zich met felle protesten en kreten zoals Walenbuiten en Leuven-Vlaams waren toen aan de orde. In 1968 stond Otis Redding in de hitlijsten met The Dock of the Bay.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Uit het rijkgevulde archief van ABBA en Take a Chance on Me. De Edwin Hawkins Singers is een legendarische Amerikaanse gospelformatie die wereldwijd bekend werd met de megahit Oh Happy Day uit 1968-69. Onder leiding van gospelpionier Edwin Hawkins wist de groep traditionele kerkmuziek te fuseren met moderne soul en R&B. Hiermee legde zij de fundering voor de moderne hedendaagse gospelmuziek.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Tavares en Don't Take Away the Music uit 1976, het jaar dat West-Europa een van de heetste en droogste zomers van de 20e eeuw beleefde. In België en Nederland leidde de maandenlange droogte tot muzikale oogsten, bosbranden en strenge waterbeperkingen.
1: Esta es la leyenda.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Vanaf de 1 oktober kan je in Kortrijk in twee zones 20 minuten gratis kort parkeren. De maatregel die geldt onder meer aan scholen, maar ook voor wie snel een boodschap wil doen. Wie een ticket neemt aan de automaat of zich aanmeldt via de parkeerapp, die kan daar 20 minuten gratis parkeren. De regeling komt er na een evaluatie van het nieuwe parkeerplan in Kortrijk. Urban Gardens, het glampingbedrijf van Parsifal Koeman en Mark Koeken, mag de vroegere site van Sport Vlaanderen in Blankenbergen uitbaten. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens een extra zitting. De stad Blankenbergen die zocht een nieuwe uitbater nadat Sport Vlaanderen de werking op het domein stopzette door besparingen. In Oostkamp zijn de vernieuwde Kapellenstraat en de Europa Rotonde opnieuw open. De weg die was gevaarlijk voor fietsers en zorgde regelmatig voor files. De werken die gingen iets minder dan een half jaar geleden van start. Het agentschap Wegen en Verkeer die heeft dan gisteren de signalisatie weggehaald. De verbinding van en naar de E40 en tussen het centrum van Oostkamp en Hertsbergen die moeten nu vlotter en veiliger verlopen. In het AZ Delta in Torhout nemen verschillende patiënten deze en volgende week hun intrek in een vernieuwde vleugel van het ziekenhuis. Onder meer de consultatieruimtes, het labo en de bloedafnamelokalen die verhuizen. De oude vleugel die was verouderd en ziet er nu helemaal anders uit. Met meer rust voor patiënten en betere werkomstandigheden voor het personeel. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. De vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden in kustgemeente De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Het incident gebeurde eind de maand juni langs de Wenduinse Steenweg. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing tot vrijlating. Met het nieuwe schooljaar voor de deur raken vacatures in heel wat West-Vlaamse scholen opnieuw vlot ingevuld. Sommige directies die krijgen zelfs tientallen kandidaten. Toch zijn niet alle problemen opgelost, want door de besparingen in het onderwijs moeten scholen met minder uren grotere klassen organiseren.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Zondagmorgen, 10 tot 12.

John Fred en his Playboy Band en Judy in the Sky. 1978 dan, de legendarische Bernard Hinault won voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. En de wereldberoemde soapserie Dallas kwam voor het eerst op de Amerikaanse televisie en de Jacksons, wel, die hadden het over Blame It on the Boogie.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: The Pretenders en Brass in the Pocket. En dan de bijdrage van bluesmuzikant Pat Mayeux. Iedereen kent uiteraard een platenspeler. En het staat algemeen bekend dat Thomas Edison de uitvinder is van de fonograaf in 1877. Maar eigenlijk was hij dat niet. Want de dichter en uitvinder, een zekere Charles Cross, kwam al veel eerder dan Edison met het idee om geluid op te nemen en af te spelen. Charles Cross had toen helaas niet de middelen en ook helemaal geen geld om zijn uitvinding uit te werken en te maken. Edison had het geld wel om een gelijkaardig apparaat te maken. En zo vergat iedereen de arme Charles Cross. Als eerherstel is er sinds de jaren 50 in Frankrijk de grote muziekprijs Charles Cross. En dit nummer is ongetwijfeld nog op uw platenspeler beland.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. En dan Days of Pearly Spencer van David McWilliams. Hoewel het nummer in 1967 een enorme hit werd op het Europese vasteland, vooral in Nederland, België, Frankrijk en Italië, flopte het destijds in Groot-Brittannië zelf. De Britse zeezender Radio Caroline draaide het grijs, maar omdat de BBC de plaat boycotte vanwege banden met het commerciële platenlabel Major Minor, bereikte er daar nooit de hitlijsten.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Al Martino en zijn Volare. 1986, na de kernramp van Tsjernobyl, trok de radioactieve wolk ook over België. De overheid adviseerde destijds om extra op te letten met de consumptie van bladgroente en melk, wat leidde tot milde paniek bij de bevolking. Het Nederlandse duo MC Michael G en DJ Sven, wel, die lieten het niet aan hun hart komen. Ze maakten hun eigen versie van de hit van Madonna, The Holiday Rap.

De Josh Baker Selection en drink, drink, drink. Ik zou zeggen, neem de aperitief bij de hand en als je straks aan tafel gaat, smakelijk eten. Dit waren de classics. Volgende week zondag vanaf 10 uur zijn

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker drie mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval, dat zegt de politie. Er waren zeker drie auto's bij betrokken. Twee daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten er acht mensen in die auto's. Drie van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
2: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
1: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Over zo'n twee uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna drie dagen in het water doorbrengen. Twee maanden geleden pakte hij ook al een wereldrecord door op zeven dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. In het zwembad van Brugge was dat toen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

We begonnen vandaag met een nieuwe plaat. Deze is dus een echte 2026 plaat. Gracie Adams, of Gracie Abrams moet ik zeggen, ja, met Hit the Wall. Welkom, dit is Music Brunch. We zijn er nog tot 3 uur. En we hebben de beste muziek natuurlijk voor je klaarstaan. We bedanken Robbie voor het doen van de vorige uren. En u heeft het ondertussen wel gemerkt bij Melinda FM. Er zijn wat verschuivingen. Er komen wat nieuwe medewerkers, nieuwe DJ's aan. En er zijn er een paar die het schip verlaten. Hier is Richenel.

In de zomer, die nog niet helemaal voorbij is, is het heel erg warm geweest. We hebben 3 hittegolven gehad. En eigenlijk ja, waren het er bijna 4. Want het was echt heel erg warm. En ja, natuurlijk, de herfst gaat zo meteen aanbreken. Binnen een 20-tal dagen is dat. En dan zullen we natuurlijk regen krijgen. Regen en nog eens.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bestel het vorige plaatje, deze Laura Tesoro met Shining. Het grote nieuws in de afgelopen week was natuurlijk de ramp in Nepal, Tibet. Dat is eigenlijk een stuk van China waar het oorspronkelijk begonnen is. Daar is dus een gletsjer van wel 1200 meter naar beneden gevallen. Dat is meer dan een kilometer. Die heeft daarbij zodanig veel losgemaakt, zoveel energie opgewekt, dat er dus een enorme vloedgolf gekomen is van ijs, water en rotsblokken. En die heeft waarschijnlijk 3000 doden veroorzaakt. Want ik geloof niet dat die 2264 mensen die ze nu nog zoeken ooit zullen gevonden worden. Volgens mij zijn die meegespoeld naar de zee uiteindelijk. The Pet Shop Boys, dit is Heart.

Dat zijn nog eens de echte oude Engelstalige klassiekers natuurlijk van de Steve Miller Band en de Jet Airliner. Misschien herinner je de plaat nog wel uit 1977, als je natuurlijk oud genoeg bent, want anders ken je die alleen maar van de radio. Wim Soutar featuring Willy Sommers. En hier is heel de zomer lang.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Fugees met Killing Me Softly with This Song. Ja, daar in Nepal is het veel sneller gegaan. Dat was niet Killing Me Softly, dat was Killing Me. Ja, direct eigenlijk. Het was ongelooflijk. De beelden die je te zien kreeg op tv. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien. Zo erg was dat. Je ziet gewoon een muur van water van wel 50 meter hoog. Dwars over een gebouw stromen. De mensen lopen daar in het rond. Het is eigenlijk ja, ongelooflijk. Ja, en het is nog niet gedaan, want er schijnt nog een heel pak ijs klaar te hangen om opnieuw een ramp te veroorzaken. Just

bekend geworden met het plaatje De Trein, wat ze ooit heeft opgenomen. Dat gaat dan natuurlijk over een trein van onze nationale maatschappij van Belgische spoorwegen. Misschien ken je die wel. Ooit nog met de trein mee geweest? Ik zeg altijd, de trein is altijd een beetje reizen. Maar soms duurt het wat lang. En meestal als je in Brussel aankomt, ja, dan mag je wel wat uitstel verwachten. Heard it's

0: Melinda FM, de beste muziekmix.
1: Yeah, Melinda FM. Zijn er zometeen weer natuurlijk met het tweede deel van Music Brunch hier op deze zondagmiddag. En we zijn er nog tot 3 uur voor het volledige programma. Onder meer nog met Natalia Imbruglia, Upside Down.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
2: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
1: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De twee waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
3: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
1: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Melinda FM, 12-3, Patrick de Smieter.

Holly Johnson met Americanos. Ik ben eigenlijk nooit zo'n grote fan geweest van deze plaat. Volgens mij heeft hij wel betere nummers gemaakt dan hetgeen wat je net hoorde. Welkom, dit is het tweede uur van Music Brunch. We zijn er nog tot drie uur. Daarnet hoorde je nog het nieuws. En hopelijk was het niet al te slecht, want zo af en toe zit er heel veel slecht nieuws in. Bruno Mars, dit is Risk It All.

Green Gate is nog wel van vroeger, want het is al een behoorlijk oude groep. Maar hij is eigenlijk minder oud dan ik dacht. Ik dacht dat de plaat eigenlijk nog 10 jaar ouder was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Should I Stay or Should I Go van The Clash uit 1991. Indien men mij verteld had, de plaat komt in 1981. Ik had het eigenlijk ook wel bijna geloofd, ja. Nochtans hebben we die voldoende gedraaid vroeger, maar die lijkt ouder. Niels en Wils, hier is Swan Meiske.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Martin Garrix en Jax. Jax, dat is de Franse drift. Misschien ken je dat wel. Het groene spul wat je in je water gooit voor je de borden gaat afwassen en de messen en de lepels. En

Zanger Gene Simmons. Die heb je nog wel gezien natuurlijk met zijn volledig zwart-wit beschilderde gezicht in der tijd. De videoclip was heel erg beroemd natuurlijk en werd heel veel getoond. Nog altijd wordt die plaat en ander gedraaid op vijven en dergelijke meer. Er is wat te doen over de helmplicht en dat voor de steps. Ja, binnenkort, als je dus met een step rijdt die 25 per uur haalt, zul je een helm moeten dragen. Want als je valt, kan je je pijn doen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Backstreet Boys met Larger Than Life. Ja, die deelsteps, dat is ook zo'n probleem. Als je dus bijvoorbeeld in Brussel werkt en je neemt dan een helm mee op de trein en je wil dan daar op een deelstep gaan stappen om naar je werkplaats te rijden, ja, dan is dat toch wel omslachtig. Dan moet je elke dag zo'n helm meedoen op de trein. En ja, een helm die vastgemaakt is aan een deelstep, die is natuurlijk al door iemand anders gebruikt. En soms kom je dan in het zweet terecht van iemand anders. Dat wil je natuurlijk ook niet. De Gypsy Kings, Jobby Jobba.

Nederlandstalige platen gedraaid, zoals deze Amaryllis Temmerman. Plaat die ik eigenlijk niet kende, De Nachtvlinders. Met welk jaar komt die uit? 2024. Was mij dus onbekend. Hadden we kennelijk niet in de catalogen hier. Nou, misschien wel. Sabrina Carpenter en Tears.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Brugge is er ophef rond gemeenteraadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. De stad die heeft haar ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt omdat ze volgens burgemeester Dirk de Vouw niet langer in Brugge zou wonen. Dat bleek uit meerdere politiecontroles. Het stadsbestuur die wil haar daarom ook uit de gemeenteraad. Laremans die ontkent dat ze verhuisd is en zegt dat ze boven een horecazaak in Brugge woont die ze zelf openhoudt. Urban Gardens, het glampingbedrijf van Parsifal Koeman en Mark Koeken, mag de vroegere site van Sport Vlaanderen in Blankenbergen uitbaten. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens een extra zitting. De stad Blankenbergen die zocht een nieuwe uitbater nadat Sport Vlaanderen de werking op het domein stopzette door besparingen. In het woonzorgcentrum Sint-Auricus in Roeselare komen er begin volgend jaar 26 extra plaatsen bij. Daarvoor wordt de noordvleugel van het gebouw heringericht. Het centrum telt vandaag 90 bewoners, maar door de stijgende vraag komen er ongeveer 120 plaatsen bij. In de vleugel woonden tot nu toe ook 9 kotstudenten. En komend schooljaar is er nog plaats voor 2. Zij zullen wel veel intensiever samenleven met de bewoners. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. In het AZ Delta in Torhout nemen verschillende patiënten deze en volgende week hun intrek in een vernieuwde vleugel van het ziekenhuis. Onder meer de consultatieruimtes, het labo en de bloedafnamelokalen die verhuizen. De oude vleugel die was verouderd en ziet er nu helemaal anders uit. Met meer rust voor patiënten en betere werkomstandigheden voor het personeel. Met het nieuwe schooljaar voor de deur raken vacatures in heel wat West-Vlaamse scholen opnieuw vlot ingevuld. Sommige directies die krijgen zelfs tientallen kandidaten. Toch zijn niet alle problemen opgelost, want door de besparingen in het onderwijs moeten scholen met minder uren grotere klassen organiseren. In Oostkamp zijn de vernieuwde Kapellenstraat en de Europa Rotonde opnieuw open. De weg die was gevaarlijk voor fietsers en zorgde regelmatig voor files. De werken die gingen iets minder dan een half jaar geleden van start. Het agentschap Wegen en Verkeer die heeft dan gisteren de signalisatie weggehaald. De verbinding van en naar de E40 en tussen het centrum van Oostkamp en Hertsbergen die moeten nu vlotter en veiliger verlopen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo.

In de afgelopen week was er heel wat te doen over AI, artificiële intelligentie. Examens worden tegenwoordig gemaakt met AI. Alles wordt gedaan met AI. En bovendien, de firma Nvidia is de grootste winnaar van de AI-revolutie. Want dat is het eigenlijk wel. Die gaan dus 5000 miljard dollar aan beurskapitalisatie gaan verzamelen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat zijn de Coors. Met Would You Be Happier. Ja, als ik slimmer geweest was, dan had ik natuurlijk vorig jaar moeten aandelen kopen in Nvidia. Een bedrijf dat dus op de Amerikaanse techbeurs noteert. En natuurlijk, ja, zo slim was ik helaas niet. Dus ik heb geen gekocht. Ik had het wel beter gedaan natuurlijk. Achteraf praten is altijd makkelijk natuurlijk. Lady Gaga met

The Sister Sledge met All American Girls. Voor de mensen die niet weten wat de Amerikaanse techbeurs is, meestal wordt die dus aangeduid met het woord Nasdaq. De Nasdaq, ja, als je daarover hoort, dat is dus de beurs waar de Amerikaanse tech-aandelen op genoteerd zijn. Dus alles wat met computers en dergelijke te maken heeft, met het internet en alle andere van dit soort dingen, ja.

Dit vind ik toch een van de mindere platen eigenlijk van Clouseau. Clouseau is goed en heel goed, maar sommige platen vind ik toch wel iets minder dan andere. Nou ja, kan natuurlijk, kan niet altijd even goed zijn. Heel alleen was dat. Somber. Wat is dat? Somber zeg. Beetje zoals het weer. Ja, misschien moeten we daar wel iets aan doen. Kunnen we daar wel iets aan doen. Hier is de Homewrecker.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Joe Cocker met N'oubliez pas. Vraag eens een beetje af, als er daar in de Himalaya van die enorme ijsschot zou kunnen loskomen, die dan door Tibet en Nepal uiteindelijk naar de zee stromen, kan dat hier ook? Kan het gebeuren bijvoorbeeld dat er in de Alpen een enorme gletsjer loskomt, die zich dan bijvoorbeeld in de Rijn zou storten? Want dat is een van de rivieren die dus uit de Alpen eigenlijk ontspringt.
1: Watch closely.

Gibson Brothers, Que Sera Mi Vida. Ja, ook in Europa hebben we diverse bergketens. We hebben de Pyreneeën, we hebben de Alpen. En er zijn er nog een heel deel natuurlijk, maar die zijn dan iets minder gekend, omdat ze niet zo dichtbij liggen. In Duitsland bijvoorbeeld, ga je dan verder naar het oosten, dan zijn er nog wel een paar van die massieven.

Daarnet hoorde je nog Aurélie met haar Vuurtoren. Dat is een plaatje van vorig jaar. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending tussen 12 en 3 op zondagmiddag. Music Brunch voor de mensen die mij kennen die en regelmatig luisteren natuurlijk ook. Ja. Dan zeg ik je tot volgende week, want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Geniet natuurlijk nog van de rest van de collega's hier bij Melinda FM en van Tensie C met

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

fijne zondagmiddag. Welkom bij Melinda FM. Ja, de zon die was vandaag en gisteren niet zoveel van de partij. Dat betekent dat het hoog tijd is dat we wat zonnige muziek in de huiskamer, in de oase of misschien wel aan het strand brengen. De komende uur hebben we onder andere Britney Spears, we hebben ook niemand meer dan Céline Dion, Toontje Lager, Kim en Mel en natuurlijk ook Camille. Maar we begonnen vandaag alvast met niemand minder dan de Black Eyed Peas.

Soms zeggen ze wel pottendoof zijn, maar too blind to see it. Ja, dat was al muziek vanuit de jaren 90 met niemand minder dan Kim Simms. Amerikaanse zangeres die in de jaren 90 wel heel bekend werd met deze plaat. Stond maar liefst 5 weken in de Amerikaanse Billboard, maar ze stond meer dan 14 weken lang en dat hier in Europa in de hitlijsten. Ze verdween een klein beetje van de muziekwereld, maar in 2017 kwam ze er terug helemaal door met onder andere een plaat die doortrak in de dance charge met Turn It Up. Heden ten dagen brengt Kim nog altijd goede muziek in de techno- en housewereld.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

liefde tonen kan op veel manieren. En dat kan zeker en vast meegenomen worden in alle werelden. Het komende weekend, meer bepaald op vrijdag in Lotto Unbreakable in Oostende, is er een spectaculaire Breaking B-Boy and B-Girl Battle. En dat op het Zeeheldenplein. Dit zowel dus vrijdag 4 als zaterdag 5 september. Meer informatie kan je hiervoor terugvinden op de website van Toerisme Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De hedendaagse dagen komt ze soms wel nog in het nieuws. Niet zo al te positief, maar we moeten rekening houden met haar prachtige stem. Dat is zeker vast zo. Een duet met Madonna hoorde je Britney Spears en Me Against the Music. Straks muziek en ook nog wat informatie. Na 4 uur krijg je natuurlijk het regionaal weerbericht. En we hebben ook iets over Tastu. Maar dat is voor straks, na Junior.

openingspoorten werden alvast heel goed gesmeerd, want dinsdag is natuurlijk weer zover. 1 september, veel wat geschreeuw en getutter en wat gebleid, zoals ze het noemen. Maar we moeten zeker en vast ook rekening houden dat we onze jeugd moeten steunen. En als u op de baan gaat, jong en oud, wees bijzonder voorzichtig. Ik had het over Tastoe, inderdaad, het komende weekend van 5 en 6 september staat Tastoe in Westende Centraal. Tastoe is een culinair evenement. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van

0: embrace this magic with you.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
2: Met het nieuwe schooljaar voor de deur raken vacatures in heel wat West-Vlaamse scholen opnieuw vlot ingevuld. Sommige directies die krijgen zelfs tientallen kandidaten. Toch zijn niet alle problemen opgelost, want door de besparingen in het onderwijs moeten scholen met minder uren grotere klassen organiseren. Vanaf de 1 oktober kan je in Kortrijk in twee zones 20 minuten gratis kort parkeren. De maatregel die geldt onder meer aan scholen, maar ook voor wie snel een boodschap wil doen. Wie een ticket neemt aan de automaat of zich aanmeldt via de parkeerapp, die kan daar 20 minuten gratis parkeren. De regeling komt er na een evaluatie van het nieuwe parkeerplan in Kortrijk. In het woonzorgcentrum Sint-Auricus in Roeselaren komen er begin volgend jaar 26 extra plaatsen bij. Daarvoor wordt de noordvleugel van het gebouw heringericht. Het centrum telt vandaag 90 bewoners, maar door de stijgende vraag komen er ongeveer 120 plaatsen bij. In de vleugel woonden tot nu toe ook 9 kotstudenten. En komend schooljaar is er nog plaats voor 2. Zij zullen wel veel intensiever samenleven met de bewoners. Urban Gardens, het glampingbedrijf van Parsifal Koeman en Mark Koeke, mag de vroegere site van Sport Vlaanderen in Blankenbergen uitbaten. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens een extra zitting. De stad Blankenbergen die zocht een nieuwe uitbater nadat Sport Vlaanderen de werking op het domein stopzette door besparingen. De vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden in kustgemeente De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Het incident gebeurde eind de maand juni langs de Wenduinse Steenweg. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing tot vrijlating. In Brugge is er ophef rond gemeenteraadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. De stad die heeft haar ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt omdat ze volgens burgemeester Dirk de Vouw niet langer in Brugge zou wonen. Dat bleek uit meerdere politiecontroles. Het stadsbestuur die wil haar daarom ook uit de gemeenteraad. Laremans die ontkent dat ze verhuisd is en zegt dat ze boven een horecazaak in Brugge woont die ze zelf openhoudt.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo.

eind jaren 80 met deze van Cold Cut featuring Lisa Stanfield en People Hold On. Vasthouden aan het weerbericht zouden we moeten kunnen doen, maar het ziet er niet zo al te rooskleurig uit. Voor vanavond en vannacht zetten we opnieuw met een nieuwe onweers- en buienzone die het land vanaf Frankrijk via de kust het land zal intrekken. De temperaturen die zakken vannacht tussen een 12 en een 15 graden en we moeten rekening houden eerst met een matige, aan zee tot vrij krachtige, zelfs krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. Voor morgen maandag starten we fris, nadien krijgen we een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Daarin zitten nog een paar buien. Temperaturen lopen maximaal op tot 20 graden, maximaal 21 aan zee. Tot een 22 graden in de provincie. De wind die is morgen nog altijd een vrij grote spelbreker, want die blijft vrij krachtig tot krachtig waaien uit een westelijke richting.

Je hoorde Talk Talk met een hele grote hit van hen, It's My Life. Maar natuurlijk kennen we hen ook nog van Such a Shame. En dit was niemand minder dan Suzanne en Freek, tussen jou en mij. Tussen jou en mij misschien binnen 14 dagen wel even op zaterdagavond. En dat is dan 19 september. Is er in de Vallomondo in Oostende een optreden met Kama Gurka. Misschien heb jij daar wel interesse in. Kan je meer informatie inwinnen bij Toerisme Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

for Eternity. Er zijn veel dingen die we voor het leven zouden willen hebben. Maar ja, dat is nu eenmaal zo dat het niet altijd kan. En wat ook niet zal kunnen is van 7 tot 11 september doorrijden op de A10 tussen Oostende en Jabeke. Er worden in beide richtingen herstellingswerken aan het asfalt uitgevoerd. Dus als je in de omgeving moet zijn van de autosnelweg, dus tussen 7 en 11 september, moet je rekening houden dat je daar wat vertraging zal oplopen. Want de maximumsnelheid tijdens de werkuren is 50 km per uur. De op- en afritten blijven echter wel bereikbaar.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dame nog altijd met een prachtige stem, Laura Pausini. Op 14 september starten de werken van de vernieuwing van de omgeving van de Onze Lieve Vrouwkerk in De Panne. De nieuwe inrichtingen krijgen meer groen en er wordt natuurlijk ook gezorgd voor veiligheid en respect voor het kader in functie van de omgeving van de Dumontwijk. Tijdens de werken zal er geen hinder zijn.

Back to the Good Old Days met Two Man Sound 1972. Zomerse muziek doet denken aan warmte en genegenheid. En die krijg je straks ook na 5 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourij van de brandweer.
2: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp, kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
1: Het weggetje is ook afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk nog groter. Begin deze maand diende een moeder klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
3: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
1: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus heel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
4: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat sommen niet wegtrekken uit een winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
1: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
5: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
1: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Fijne zondagmiddag, welkom mocht u pas afstemmen. Je hoort de muziek van Lever 42 en Love Games. Tijd om wat informatie naar u los te laten komen. Meer bepaald voor zondag aanstaande in Middelkerken, want daar is er dan een autocross. Meer daarover straks, na onder andere deze van Lost Frequency.

spreken met niemand minder dan Paul Michiels. En natuurlijk ook niemand minder dan Leijers en Michiels, zoals we het gewoon kunnen zeggen, Soul Sister. En dit was niemand minder dan Wim Leys. Ik had het al gezegd, spektakel verzekerd, komende zondag in Middelkerken, want dan kan je een dag vol actiespanning en autosport gaan beleven. En dat op het Belgisch kampioenschap autocross. De locatie is in Sint-Pieterskapelle en ja, de toegang is er tot 12 jaar gratis. Vanaf 12 jaar betaal je 12,5 euro. Autocross in Middelkerken.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

stiekem zou ik wel een paar mensen willen hypnotiseren. Misschien weet ik iets niet dat ik zou graag weten. Wat ik u kan meegeven is dat er 3 dagen topsport in eigen streek zal zijn. En dat van 4 tot en met 6 september. En dat met de beste U23 beloften. Ze vliegen door Echtegem, Kortemark en Niepoort. En je kan ze live zien. 4, 5 en 6 september. En meer informatie hierover kan je terugvinden op de website bredenekokzijdeklassiek.be. En dit is Morikante.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

als ik deze formatie hoor, moet ik altijd denken aan Michel Follet. Hij sprak het zo uit: spend you belay and only when you leave.

Met deze neem ik vlug afscheid deze week. Volgende week zijn we er weer. Dat tussen 3 en 6 uur. Nog een fijne avond en een fijne werkweek. En voor de schoolgaande jeugd, toi toi, het komt allemaal goed.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij de drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en leerkrachten. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Vier van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jouret van de brandweer.
2: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
1: Het weggetje is ook afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
1: De hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
1: Gent eindigde de match ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui, die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het ook regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag weer regen, maar warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende, Melinda FM 1820, Jo van den Branden.

0: Pasadena's opende ons muziekcafé vanavond met Hiding on a Train. En bij deze bedanken we ook Keert voor zijn programma tussen 3 en 6 uur hier bij Melinda FM. Wij zijn vertrokken tot 8 uur met een nieuwe muziekcafé. Van harte welkom.
1: Jo opent het muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

24 jaar geleden werd dit nummer opgenomen door Bryan Adams en Here I Am. Als jullie aan jullie dineertjes zitten, vrienden, laat het smaken, zou ik zeggen. Ik kwam van de week iemand tegen die elke zondag luistert naar ons programma. En hij vroeg van, wat ga jij zondag eten? Blijkbaar is dat een item geworden in ons programma, wat ik ga eten. Wat ik heb al gegeten en mosselen natuur met frietjes en een lekker glaasje wijn. Melinda!

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Muziekcafé. Elke zondagavond met Jo van den Branden.

Dit was Bon Jovi en Bad Medicine. Het grootste en meest plezierige internationale indoor muziekevenement Tap 2 komt naar België. En met bands, artiesten van kleine groepen tot grote namen komen allemaal samen in de Corretic Dome in Oostende. En dat op 4 en 5 oktober van dit jaar. Je kan nog altijd kaarten bestellen via taptobelgie.be en allen daar naartoe op 4 en 5 oktober. Teach him in the summer night. In the

8 jarige leeftijd wou hij voor zijn moeder een short kopen en had het lumineus idee om in de straten van Amsterdam wat liedjes te gaan zingen. En hij werd daar ontdekt in 1967 door ene zekere Johnny Kraaikamp. En nadien is zijn carrière als een komeet naar boven geschoten met onder andere hits Zeg maar niets meer, ik meen het en een beetje verliefd. Een nummer dat je trouwens net hoorde. Welkom nog in ons muziekcafé en lekker genieten van een mocktailtje of een cocktailtje natuurlijk. Hè. Samen met DJ Licious en Milo. Forever Young.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Linda FM 1820. Jo van den Brandel.

Legendaar stukgeluiden met David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Street. Morgen maandag gaat onze nieuwe najaarsprogrammering van start hier bij Melinda FM. En kan het allemaal een beetje gaan bekijken op melinda.be, wat er allemaal is veranderd. Hè. We gaan BTS draaien, de Bangtan Boys, zoals ik ook noemen, en Come Over.

We draaiden in dit uur al enkele duetten en dit was er ook eentje en dat kwam uit 2023. Alan Walker en Zach Abel kreeg je en Endless Summer. Richting 7 uur met Axis en Ella. Tot zo!

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM 1820.

Keep on Loving You van Real Speedwagon, een grote klassieker uit 1980, opende wij de deuren van ons tweede gedeelte van ons muziekcafeetje. En met de wind van achter gaan we naar 8 uur met

de kracht van muziek. Vlaams geweld in ons muziekcafeetje met Gunter Neus en de kracht van muziek. Op 13 september gaat de dag van de landbouw door onder het motto de plezantste zondag van het jaar. En je kan in heel Vlaanderen kan je boerderijen gaan bekijken en ook in West-Vlaanderen kan je 5 boerderijen gaan bekijken. Waaronder 2 kippenboerderijen, een glastuinbouwbedrijf en familiaal wijndomein, jawel. Je kan info vinden via dagvandelandbouw.be en ik zou zeggen, geniet gewoon van die mooie zondag bij onze boeren. En ga ze even steunen. Heel leuk item op die dag, toch wel. Kim Wild komt eraan. Never trust a stranger.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Wij lagen nog in de pampers toen dit nummer werd uitgebracht. In 1964 was het jaar dat de Swinging Blue Jeans dit nummer uitbrachten. Een hippie hippie shake. Over shake gesproken. Vorige week zaten wij aan de gin tonic vrienden in ons muziekcafeetje. En vandaag heb ik een Bloody Mary besteld tegen 8 uur. En dat wordt dan meteen ook volledige onthouding van het rijden van een fastcar. Hier is Tracy Hillman.

Het leven loopt niet altijd over rozen, zoals Isabel A. bezingt en Caravaan kreeg je. Aanstaande dinsdag is het weer zover voor onze kleuters en tieners. De schoolpoorten gaan dan trouwens weer open en we steken ze allemaal een hart onder de riem en wensen hen vooral een veilig, leerrijk en positief.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Linda FM 1820. Jova.

We zaten in de Kempen met Barbara Dex en Back to You. Voor de non-stop liefhebbers hebben we na de klok van 8 uur 80s at 8 en na de klok van 9 90s at 9 in de aanbieding. En over die 90s gesproken gaan we naar een liefdesverklaring van Kid Coco en Pinky Toast. Declaration de amour.

sluiten met deze gasten in Aarschot in Vlaams-Brabant en Kia met een nieuw jasje anno 2026 voor hun hit Zaterdag. We gaan eruit gaan, we gaan de deuren van ons kapiertje sluiten en ik ga genieten van mijn Bloody Mary zoals beloofd. En als laatste vocale gaan we draaien Dolly Dots, Tell It All About Boys. Bij Leven en Welzijn tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
2: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
1: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
2: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
1: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. Volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
3: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
1: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
4: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
1: Nog vanavond speelden Westerlo en Zultewaardegem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt in deze competitie. Zultewaardegem is knap 4e met 8 op 12. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en na verlengingen. De Cats speelden zeker niet hun beste wedstrijd, zag ook speelster Antonia De Lare.
5: Een gevoel dat we nog niet klaar zijn voor het WK. Ik denk dat we een correcte start hebben gehad, maar dat we dan nooit eigenlijk in ons Cats basketbal zijn teruggekomen. Ik denk dat we hier ook wel heel veel kunnen leren. Misschien ook niet slecht, want als het te gemakkelijk gaat, denk ik ook dat we er al klaar voor zijn. Dus het is goed dat we nu nog een kleine week hebben om toch nog verder te werken.
1: Want het WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen en mogelijk onweer bij minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. En dan gaat het ook harder waaien bij zo'n 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog. Donderdag en vrijdag weer regen en rond 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers, en ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

de vuilnisman. Dus schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten als een veulen dat op hol slaat in de wei. Ik kan me niet bedwingen en ik spring over de heuvel. Ik trek mijn jas, mijn das, mijn schoenen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.